sky. En i middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier

bikkie grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt bikkie wijzer, ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij, go.

was ik jouw zomer. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil boer. En ik vond er op het vat wat ik eet. Hou je het mij gedoor. En die dans wordt deel van mijn gebed. Ik zal je nooit verrijden.

En daarmee sê ek vir jou, tot ziens, mooi dag, en mag jou dag vol vreugde en lig wees. Totdat ons vanavond met mekaar praat, van my Marius Brits, mooi loop.

raak jou en bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skare of is jij nog jij?

Adagio vir orgel en trompet. Nou iets heel anders. 'N wonderlike koor uit Engeland met die Battle Hymn of the Republic.

Nou is dit Beethoven se beurt en hier is een van sy pragtkomposisies, die Egmont Ouverture.

En daar hou hy sommer net so op. Miskien die dirigent ook maar oud geword en dit is waarvan Amalita Galacucci sing. Silver Threads Among the Gold.

Nou ja, ek kan nou nie anders nie, en mens kan dit baie keer nie help nie, hierdie keer kan ek dit nie help nie, maar ek gaan hom hier inglip. Frida Bokara met Umonde en Sarabande, dit is Hendel se suite in die...

0: Andante. Ilfatuns kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.